Ik verabschied mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zindags morgens klok 9, zindags schoel in klok 10 de Hauptgottesdienst en dan klok 6 de Uwenversammlung. Onze onschrift Erzbachs 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

Ik verabschied mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden het nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze onschrift Erzbachs 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico 31500.